0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. De politie vermoedt dat aan het steekincident bij het station een vechtpartij vooraf ging. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaanoever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kuzra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Bij eerdere incidenten greep het Israëlische leger niet in, maar gisteren wel. De kolonisten werden uit het dorp verjaagd. Netanyahu noemt hen relschoppers. Volgens hem houden de meeste kolonisten zich aan de wet en brengt een handvol extremisten hen in diskrediet. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig dicht. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonatie meer te doen. Ajax is hard op weg om Sofian Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder was op het WK van 2022 in Qatar een van de uitblinkers van het Marokkaanse elftal, dat toen de halve finales haalde. Op het afgelopen WK kwam hij weinig in actie. Amrabat is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Er is volgens hem nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kusra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Eerdere onderhandelingen werden door IJsland stopgezet. Mocht er een akkoord komen, dan mogen de IJslanders daar opnieuw over stemmen. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. De brand begon in een schakelaar en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. De brand in Meeden leidt niet tot stroomuitval. Het weer, het is onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Kom naar Van Schijndel Tegels en Sanitair in Uden. Kies uit de ruime collectie wand- en vloertegels, maar ook voor een ruime keuze aan sanitair. Kies ook voor de kwaliteit, service en snelle levertijd van Schijndel. Voor particulier, tegelzetter en aannemer. Van Schijndel Tegels en Sanitair. Vluchtoord 37A in Uden. Van schijndeltegels.nl.
3: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
4: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer. Elke woensdagavond op Circuitpark Bergen. Boek nu.
1: Dit is MFM. MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-en-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Dat meldt de IJslandse publieke omroep. Van 4 kiesdistricten is nog geen uitslag. Een definitieve uitslag wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Bij een verkeersongeluk op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief van alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere getallen en zegt de boosheid daarover nu te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger van hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. En in de Eredivisie heeft AZ gisteravond de koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC pakte de winst in Zwolle. Tegen PEC werd het 3-1. Scheidsrechter Kooi die gaf 4 penalties. 3 daarvan waren de raak. Een 4e ging tegen de lat. Excelsior won verder thuis de Stadsderby tegen Sparta met 2-1. Het weer nog onstuimig met hier en daar buien, vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het. Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl. Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.

0: Jouw muziek en jouw nieuws. Noordoost-Brabant, hoor je zelf.
1: Cover my tracks, I can't

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
3: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.

0: muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. Er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Van 4 kiesdistricten is nog altijd geen uitslag. Een definitieve uitslag die wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar dat is nooit doorgezet. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met elkaar, met in totaal 8 inzittenden, frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen en zegt de boosheid erover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren een dorp aan en belaagden Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. Het weer onstuimig, hier en daar buien en vrij veel wind. Die buien trekken in de loop van de ochtend weg. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: NFM.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
4: Safé, hout en bouw? Nee hoor, safe. Zeg maar, safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouwservice in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
2: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
3: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer. Elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
0: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
0: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is zeker 1 persoon om het leven gekomen. 5 andere mensen raakten gewond. Volgens de politie zou er op het feest op een paardenrenbaan op het publiek zijn geschoten. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. Aarau ligt tussen Basel en Zürich. In IJsland lijkt het nee-kamp te winnen bij het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar bijna 52% lijkt tegen te stemmen. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het gebied. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. En in Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand die begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation. En ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. En de brandweer in Meeden verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Het weer dan nog, het is onstuimig vanochtend met hier en daar buien en vrij veel wind. Nou, de buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. In de middag dan is er af en toe zon en is het een graad of 21. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
7: Kom naar Van Schijndel Tegels en Sanitair in Uden. Kies uit de ruime collectie wand- en vloertegels, maar ook voor een ruime keuze aan sanitair. Kies ook voor de kwaliteit, service en snelle levertijd van Schijndel. Voor particulier, tegelzetter en aannemer. Van Schijndel Tegels en Sanitair. Vluchtoord 37A in Uden. Van Schijndeltegels.nl.
8: Vier nog één keer met mij de zomer.
9: De IJzeren Man in Vught staan de laatste 2 weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
6: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: FM.
1: We zijn zo terug.

Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo bij je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het. Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl. Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.

0: van 10 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top in Nederland organiseren om de toekomst van de FIFA te bespreken. In een brief aan UEFA-voorzitter Seferin staat dat ze vinden dat FIFA-baas Infantino weg moet en ook dat de manier waarop de FIFA wordt bestuurd moet veranderen. In de brief van 8 kantjes schrijft de KNVB dat de Wereldvoetbalbond wil hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Daarbij moet de macht van de president fors worden ingeperkt. In Zwitserland is geschoten op een raveparty in de stad Aarau tussen Basel en Zürich. Er is zeker 1 dode, ook zijn er 5 gewonden. Er zou op het publiek zijn geschoten door onbekenden. De dader of daders zijn waarschijnlijk nog niet gepakt. De Zwitserse politie roept iedereen op het gebied te mijden. In Os is een fietser van 82 gisteravond overleden na een aanrijding met een auto. De bestuurder ging er vandoor en liet het slachtoffer zwaargewond achter. Later op de avond werd het vermoedelijke voertuig gevonden in Geffen, zo'n 10 kilometer verderop. De auto was uitgebrand. De politie is op zoek naar de bestuurder. En de inwoners van IJsland hebben tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. Volgens de publieke omroep is bijna 53% tegen. Het was lange tijd een nek-aan-nek-race. Bijna de hele nacht lag het ja-kamp licht op voorsprong. Maar vanochtend vroeg kantelde het beeld. Toen kwamen vooral de stemmen van het platteland binnen, waar veel mensen tegen zijn. In de hoofdstad Reykjavik stemden de meeste mensen nog voor. 17 jaar geleden vroeg IJsland het EU-lidmaatschap aan na het omvallen van de IceSave-bank. Een paar jaar geleden zette een nieuwe regering de onderhandelingen stop. Het weer nog is onstuimig met buien en vrij veel wind. Vanmiddag wordt het vaker droog en ook af en toe zon. Het wordt een graad of 21. En ook morgen wisselvallig met geregeld buien, soms met onweer. Tussendoor is er ook ruimte voor de zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl. Carwash.

0: In Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
2: Kom naar Van Schijndel Tegels en Sanitair in Uden. Kies uit de ruime collectie wand- en vloertegels, maar ook voor een ruime keuze aan sanitair. Kies ook voor de kwaliteit, service en snelle levertijd van Schijndel. Voor particulier, tegelzetter en aannemer. Van Schijndel Tegels en Sanitair. Vluchtoord 37A in Uden. Van SchijndelTegels.nl.
3: Carwash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
5: MFM.

play troubles. Drika waar zo'n dutselachtig ding, zo'n doos, die dik van twee ondinger nog het kooiste koos. Ze gonker is met Hulli en Hannes alling naar den bos, omdat die hardnodig een nij boxes hebben moest. Nou han ze er bij Drika's nog een overwetste houtere play. Die poepdoos stond we achteraf, wat er Hulli en Hof uit skei. Op een zotterige marige zijn die twee luikjes ongekrooien. Ze gaan er allen tijd en hoefden lekker toch niet gaan te hooien. Na een welke zoeken kwamen ze bij een heel skon grote zaak. Door verkochten ze van alles, door waar het lichtelijk raak. En toen zinde toch die Drika, God Hannes jongen, nou geluk toch dat ik moet. Jikkes wijf en ik hou nog zo goed gezeten dat je touw schoon zot, zin Hannes, grif een beetje beus. En dan nog een lutske, nou zit hem het gekloot. Toch vroeg hij toe zijn durske of er ook een huske waar, want Hulli Drika had er nood. Hannes waar het waagde al gauw voor het goed en grondig bui. Hij hoestte zwa, schrapte eens zijn keel en riep niet al te lui. We hebben toch getijd, blijven door den alt voor zitten. Ik kom er zo wel af, Sindrika, die denkelijk veel zwitte. Maar weten wat zo gek is hier? Iedere keer dan denk, nou zeker toch eens kloor. En dan trek ik hem mijn nagen op aan zo'n ketting die hangt hier bij mijn hoor. En dan zeker toch zo blij, want die witte pot hier vult maar akelijk kou. En dan stok er nog maar amper mee in mijn hand dat kouwelijk ijzeren touw. En dan krijg ik het toch benauwd en dan zit ik in mijn rats. Want dan stok kwelk overeind en dan komt er weer een kwats. Nou had er Hannes die deurtrekkersplayen al lang eens ergens ooit gezien. Bijvoorbeeld bij de militairen voor zijn nummer, voor zijn jaar of 17. Toen zijn Drika dan uiteindelijk toch kwam, Psinny Durren mee ontdoen. Sammeltrine Durske, wij hadden met die ketting nou achteraf dan toch gedaan. Toen ik er nog zal dood waar, hè. Toen hadden die dingen al zo wel overal. Getrok er aan het touw en wegwaartspul gelijk. Mooi met de waterval. En ik moet wel kwetsen hen dat toch wel heel schoon en goed gemaakt. Geruimd uw eigen rotzooi op zonder dat uw hand nog smerig maakt. En maakt uw eigen aan, hoeft u niks niet rot of smerig meer te vuilen. Want er blijft een kwekske water in die pot om uw hand in af te spuwen.

Ja, mensen. Zondagsmerrie is bij ons moeder op de koffie. Ja, dan kan het echt gezellig zijn. Zo'n 32 man zijn er dan, de grote en met de kleine. Ze zijn er allemaal. Ons moeder is heel de week al aan het bakken geweest. Worstenbrood, appeltaart, halve hamen. Je kunt het niet opnoemen of het is er. Ja, en als je het niet geloven wilt,

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
4: Vier nog één keer met mij de zomer op het strand van Rijnlaai.
5: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
2: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
6: MFM Brabant.
0: Overal.
6: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. En op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. In de historische binnenstad in Deventer woedt brand in een gebouw. De bewoners die zijn geëvacueerd. Eén persoon is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. De steekpartij van gisteravond bij Amsterdam Centraal werd gelivestreamd op sociale media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op zich te melden. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meede in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. En de elektriciteit die wordt voorlopig omgeleid, zodat er geen stroomstoringen zijn. En Ajax heeft Sofyan Amrabat vastgelegd. De verdedigende middenvelder tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Amrabat was transfervrij nadat zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe was ontbonden. De Marokkaanse international begon zijn carrière bij FC Utrecht en speelde vervolgens voor onder meer Feyenoord, Manchester United en Fiorentina. Het weer onstuimig met buien en vrij veel wind. Later vanmiddag wordt het vaker droog, ook af en toe zon dan. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
8: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is vrij rustig onderweg. Wel staat er een lange file op de A27, Gorkum richting Breda, door een ongeluk bij Geertruidenberg. De rechterrijstrook is hier dicht, dat kost je ruim 20 minuten. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat file tussen Hoevelaken en Barneveld. Hier is de vertraging 10 minuten. En ook staat er een file aan de Duitse grens op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Daar wordt gecontroleerd en hier sta je ongeveer 5 minuten vast. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
10: Kies voor van der A.
9: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
11: Kom naar Van Schijndel Tegels en Sanitair in Uden. Kies uit de ruime collectie wand- en vloertegels, maar ook voor een ruime keuze aan sanitair. Kies ook voor de kwaliteit, service en snelle levertijd van Schijndel. Voor particulier, tegelzetter en aannemer. Van Schijndel Tegels en Sanitair. Vluchtoord 37A in Uden. Van schijndeltegels.nl.
12: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
9: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
10: Kies voor van der A.
6: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

Een hele goede morgen allemaal. Het is alweer 10 over 11 en we hebben alweer 2 mooie plaatjes gedraaid en er staat nog een hele mooie klaar. Het is zondag 10 over 11, tijd voor Het Moet Kunnen. 2 uur lang muziek in alle soorten en maten. Verzoekjes van luisteraars en niet-commerciële berichten en natuurlijk het laatste lokale nieuws. En heb je een nummer dat je wil horen of je wil iets doorgeven? Bel dan gerust 0412-627733. Mijn naam is Albert Kunneman en ik zorg ervoor dat er voor iedereen wat voorbij komt. Dus blijf luisteren, dan hoef je al dat moois niet te missen. En hier heb ik Roy Orbison, ondersteund door het Royal Philharmonic Orchestra. Californian Blue.

0: Dit hoor je alleen. De hit moet kunnen.
1: De nieuwe van Tangerine.

Django Wien met een heel mooi nummer, By Your Side, met medewerking van de groep Venice. Ook niet de eerste, de beste. Ze hebben een heel mooi nieuw album uitgebracht, dan echt hele leuke liedjes op. Dus de moeite waard om nog eens een keer wat meer van te draaien. Ja, en dan heb ik het eerste bericht, daar word je niet heel vrolijk van. Integendeel, dat vindt een beetje een trist bericht. Maar de politie is namelijk op zoek naar de bestuurder van een zwarte personenauto die zaterdagavond in Os een fietser heeft aangereden. De vrouw was 82 en overleed afgelopen nacht in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde rond 7:45 op de Hertog Antonstraat in de richting van de Ooyenseweg. De traumahelikopter landde op het Kruifkoord aan de Brabantstraat en het slachtoffer werd zwaargewond afgevoerd. Zondagochtend, dus vanmorgen, meldt de politie dat ze het niet heeft overleefd. En de politie start een zoektocht naar de gevluchte bestuurder en deelde een signalement van de betrokken auto. Deze werd ongeveer 2 uur na het ongeval uitgebrand en onbeheerd aangetroffen aan de Wolfdijk in Geffen, vlakbij het terrein van de voetbalclub Nooit Gedacht. Getuigen kunnen zich melden. Noem het nummer maar eventjes via 0900 8844. En anoniem kan natuurlijk ook. En dan ga je bellen naar 0800 7000. Dus 0800 7000 7000. In de melding op Burgernet wordt ook toestemming gegeven om 112 te bellen bij tips. Goed. Nou, dan laten we het hier eventjes bij. Misschien moet ik het straks nog een keertje voorlezen om toch de bestuurder te achterhalen. En als de bestuurder toevallig naar mijn programma luistert, meld je aan. Dat maakt het voor iedereen toch een stuk draaglijker, laat ik het zo maar noemen. We gaan naar een volgende nummer. Ja, ik heb in mijn programma, dan schuw ik de contrasten niet. Zo staat het ook in alle aankondigingen. En dat

0: FM.
1: Over contrasten gesproken, André van Duin. Mijn allergrootste fan waarin hij over zijn vader zingt. En fijn dat jullie er zijn. Dat ik bij jullie aan de keukentafel mag zitten. Gezellig toch? Lekker kopje koffie erbij. Ja.
2: Hij was mijn allergrootste fan. Ik weet het zeker. Er was geen beeld.

schand, riep hij vaak op een luide toon. Maar mijn ster ging reizen met mijn vader als promotor. Hij deelde vele klanten.

Rotterdam, of in Den Haag, of in Carré. Dan zee graag zo langs zijn neus weg tegen mensen dat hij mijn vader was, de vader van André. Gelukkig heeft hij dat nog jaren kunnen zeggen. En dat is iets waar ik bijzonder blij om ben. Want op de dag, ik zal het nooit vergeten, dat ik hem verloor.

André van Duin, wat heeft die man toch een mooie stem. Had ik maar zo'n stem. Och ja, zo zal het altijd wel iets zijn. We gaan even een zangeres in herinnering brengen. En dat is Dolly Parton. Die is overleden afgelopen week. En André van Duin draaide ik net. En Dolly Parton was eigenlijk net zo'n figuur. Daar had niemand een hekel aan. André van Duin ook niet, maar Dolly Parton ook niet. En ze heeft heel veel geld geschonken aan goede doelen. Verschillende stichtingen opgezet waarbij mensen geholpen werden. Zij heeft veel verdiend, maar ook veel geschonken, laat ik het zo maar zeggen. En toen zag ik van de week, zag ik op Facebook, zag ik een berichtje van Jan van As. En die bracht ook Dolly Parton in herinnering. Die is een keer bij David Letterman in de show geweest. En dat deed ze vaker, ben ik achtergekomen. En daar heeft ze toen gezongen met Emmylou Harris, Dolly Parton samen dus met Linda Ronstadt ook nog. En dat was in de late show van David Letterman. En dat moment, dat wil ik jullie niet onthouden. En Rini, jouw plaatje komt dadelijk nog wel.

En als je ooit in de gelegenheid bent om naar zijn optreden te gaan, moet je dat beslist eens een keertje doen. Want die man die is live net zo goed als op de plaat en die weet me toch een mooie show neer te zetten. Ja, inmiddels hebben jullie het misschien ook al gezien. Er schijnen alweer pepernoten in de winkel te liggen. Ja, een beetje vroeg wel. Maar ja, alles wat snoepwerk is, mag er van mij gerust in liggen. Alleen, het is eventjes moeilijk om overal vanaf te blijven, denk ik dan. En ja, en Sinterklaas heb je dan. Maar dan krijg je voor die tijd heb je ook nog eens een keer het 11e van de 11-pal. En na het grote succes van de 11e van de 11e in Oeteldonk wordt de opening van het carnavalseizoen op 11 november ook in Os gevierd. Namelijk in het Jan Kunnepark. En dat is om 11:11. Een officieel moment.

moment, hoe komen ze erop waar het feest losbarst met optredens van dweilorkesten en lokale carnavalsartiesten. Het moet nadrukkelijk geen groot festival worden. Nou, hou dat maar eens in toom, zou ik zeggen. Volgens Ben van den Elshout, en die is voorzitter van de Stichting Carnavalsvereniging Os, is het idee afkomstig van Osse carnavalsvierders. Zij kwamen op 11 november in de avond vaak al samen in Café Bellevue, omdat ze het zonde vinden dat zoveel Ossenaren naar Den Bosch gaan, willen ze hier het hier ook een beetje op gaan pakken. Op 11-11 moet dus een laagdrempelig feestje worden voor een kleine groep van de tiekelingen. En je moet er echt vrij voor nemen. En daarom hebben we geen enkel gevoel hoeveel mensen we zullen trekken. Bezoekers hoeven geen grote namen zoals de Snollebollekes en Vulgaire te verwachten. Het wordt zeker geen line-up zoals in Uden. Dat is niet waar we heen willen, vertelt Van den Elshout. Gewoon met elkaar het seizoen openen met een muziekje en een biertje. Dat is het doel. Ja, ik vind wel dat je een beetje op safe speelt, niet dan? We gaan naar Bruno Mars. Alweer? Ja, alweer. Prachtig mooi nummer. Risk it all. Thank you.

Thomas. Blijf het een prachtig nummer vinden. En hebben jullie gisteravond toevallig ook gekeken naar Beste Zangers? Elk jaar denk ik, ja, als dat maar wat wordt. En toch moet ik zeggen dat er elk jaar toch wel wat verrassingen in zitten. Gisteravond heb ik ook weer even gekeken. En om daar jullie een beetje van mee te laten genieten, heb ik dit voor jullie klaarstaan. Het is trouwens zo dat Clouseau, de twee mannen van Clouseau, die had die avond bepaald welke liedjes er gezongen zouden worden. Het zouden dus liedjes gezongen worden van hen. En dan heb ik hier Zoe Live, en dat is een zangeres. En die zingt het nummer Passie. Een nummer van Clouseau. En als je het hoort, ken je het al, denk ik.

0: FM. Hoor jezelf.
1: Rod Stewart.

Ja, en mijn zus Rini die vroeg een plaat aan van Dolly Parton al in het begin van de uitzending. Maar toen heb ik een andere gedraaid. En deze draai ik speciaal voor jou, Rini. En jij draagt hem op aan de hele familie. Nou, dat is een hele reeks, dus je maakt er een hele reeks blij mee. Het wordt een heel bijzonder nummer van Dolly Parton. Het wordt het nummer Let It Be van de Beatles. Groetjes hier vanuit studio.

Tony Parton met Let It Be. Langzaam gaan we naar het eind van het eerste uur. We hebben gelukkig nog een uurtje te gaan. En ik kreeg een verzoekje binnen van Dan Loredan. En dat is een pianist, dat is geen onbekende in de muziekwereld. Geboren in Roemenië en was met 9 jaar de jongste jazzpianist ooit. Hij volgde daar privélessen in compositie, orchestratie en counterpoint Bach. En haalde er zijn bachelor diploma in. Inmiddels woont hij al 30 jaar in Veghel. Bij avant-garde jazzpianist Willem Kuhne in Tilburg kreeg hij het conservatorium, een masterclassstudie voor jazz met improvisaties. Koren waarvoor Dan Loredan componeert en arrangeert zijn op 2 handen niet te tellen. Met zijn enthousiasme en ambitie stuurt hij hen op tot grote hoogte. In juni van dit jaar gaf hij met zijn zanggroep een gospelbank Loredan Singles nog een drukbezucht concert op Kasteel Heeswijk. En het verzoek of ik zijn nieuwste plaat wil draaien. Nou, die draaien we dan tot reclame en nieuws. En dan zeg ik tot, na 12. Truly, truly, groove.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Vier nog één keer met mij de zomer op het strand van Rijnlaai.
3: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
4: Kom naar Van Schijndel Tegels en Sanitair in Uden. Kies uit de ruime collectie wand- en vloertegels, maar ook voor een ruime keuze aan sanitair. Kies ook voor de kwaliteit, service en snelle levertijd van Schijndel. Voor particulier, tegelzetter en aannemer. Van Schijndel Tegels en Sanitair. Vluchtoord 37A in Uden. Vanschijndeltegels.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
0: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 12 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is een vrouw van 22 om het leven gekomen. 5 mensen raakten gewond. Het zijn 4 mannen en een vrouw. Zij liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn volgens de politie allemaal bezoekers van de rave. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. Op beelden is te horen dat er schoten klinken terwijl het publiek aan het dansen is. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De Zwitserse politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. De aura ligt tussen Basel en Zürich. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook dit weekend bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, al gaat het nablussen nog wel even duren. Vanochtend brak de brand uit in een pand in de historische binnenstad, waarschijnlijk in een van de horecazaken op de begane grond. De bewoners werden geëvacueerd, 1 persoon moest naar het ziekenhuis ter controle. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het nablussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog altijd grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd er al een NL-alert gestuurd. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in de kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen, omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer bewolkt, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend blijft het nog altijd wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is vrij rustig onderweg. Er staan slechts een paar files, waaronder eentje op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Bij afrit Everdingen is het oponthoud 10 minuten. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is het drukker dan gebruikelijk vanwege werkzaamheden op de A12. Bij Barneveld nu 10 minuten vertraging. En ook de andere kant op rijdt het langzaam op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
9: Café, hout en bouw? Nee hoor, safe. Zeg maar safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
10: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
11: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
12: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
13: MFM.

Wat een binnenkomer. Tina Turner. Private Dancer. Ja, dat zal ik nooit geworden zijn, want zo'n ster was ik daar niet in. Een hele goede middag allemaal. Het is zondag 11 over 12. En tijd voor het tweede uur van Het Moet Kunnen bij MFM Brabant. Dus nog een uurtje lang genieten van muziek in alle soorten en maten. Verzoekjes van luisteraars. En ik heb er nog een paar liggen die ik eventjes in moet willigen. En niet-commerciële berichten. En natuurlijk het laatste lokale nieuws. Heb je een nummer wat je wil horen of wil je iets doorgeven? Bel dan gerust. 0412 627733. En dan zal ik samen met de telefonist, en dan ben ik ook zelf, zal ik ervoor zorgen dat het allemaal goed komt. Ik zal ervoor zorgen dat de komende tijd voor iedereen wat voorbij komt, dus blijf luisteren. Goed, ik ga naar het eerste verzoekje. Dat komt van Ben en Fien uit Zeeland. Want zus Riet Meekenkamp Basten, die is jarig. En die is niet zomaar jarig. Ik weet eigenlijk niet eens of ik het mag vertellen. Maar ze is vandaag 80 geworden, dus die maken daar beslist een hele mooie dag van samen. Nou, misschien kan ik er een klein beetje aan bijdragen door dit nummer te draaien. En dan zeg ik van harte gefeliciteerd Ben en Fien met jullie zus en schoonzuster. En natuurlijk Riet met haar verjaardag. En misschien had ik haar wel het eerste moeten noemen. Bijna zeker. Je komt Roy Orbison met Blue Bayou. Ook weer met orkestondersteuning van het Royal Philharmonic Orchestra. En nou maar genieten. Hele fijne dag.

Ja, en dat niet alles leuk kan zijn in het leven bewijst het volgende. Ik kreeg een telefoontje op het eind van het eerste uur dat Nelly van Noordijnen uit Berchem overleden is. En ja, dat zeg ik niet zomaar, want Nelly was een van mijn meest trouwe luisteraars die ik me kon wennen. En Nelly, of wensen, en Nelly die belde me ook heel vaak op in de uitzending en dan gaf ze me tips of ze was naar de Lievekamp geweest en had ze wat artiesten gezien, een tribuutband of zo, en dan zei ze, Albert, daar moet je eens wat van draaien, dat is mooi. En ja, het valt me een beetje koud op mijn dak. Ik zal ze echt wel missen, Nelly. En Nelly was ook degene die altijd wel eens met tips aankwam over Elvis Presley. En zij had op een gegeven moment ook nummers van Elvis Presley die samen zong met Jerry Lee Lewis. En dat vond ze altijd heel erg mooi. Nou, ik denk dat ik, om Nelly te herdenken, dit nummer sowieso even ga draaien. En ja, misschien kom ik hier volgende week nog wel even op terug. Elvis Presley.

Ja, en ik kom nog eventjes terug op... heb ik een seniorenmoment, dat is toch wat, hè? Op Beste Zangers kom ik nog even terug. Want er was ook deze zangeres te horen. En als ik het heb over deze zangeres, dan was het de jazzzangeres Fay Klaassen. En ik vond dat zij het lied ook heel mooi bracht. Het nummertje Blijf bij mij. Een nummer van Clouseau. Lekker jazzy.

beste zangers en ik denk dat ik er zo nog wel eens iets van ga draaien. Eerst eventjes dit. Ik weet niet of jullie het ook gezien hebben, maar als je de Wilhelminastraat inrijdt vanaf de rotonde, dan krijg je daarvoor krijg je een muurschildering te zien. Tenminste, een muurschildering in wording. Want kunstenaar Timon die werkt hard aan het kunstwerk. Steeds meer details en kleuren worden zichtbaar. En dan kwam ik er gisteren even langs gefietst. En ja, er is echt al heel veel klaar. Het is gewoon leuk om daar eventjes gaan staan te kijken. Gisteren was hij ook daar aan het werk. En ik belde een keertje en hij keek. En ik deed mijn duimpje omhoog. Want ik vind het geweldig mooi wat hij daar aan het maken is. Ik vind het ook heel erg kunstig dat je van zo kort bij een schildering weet te maken die op afstand helemaal af is. Ik vind het prachtig. En ja, steeds meer kleuren worden dus zichtbaar in de ontwerpen. Hij ging ook in gesprek van tevoren, want hoe ontstaat dan zoiets? Dan ging hij in gesprek met bewoners uit de flatwijk. Jong en oud, die deelden hun verhalen en de herinneringen en ideeën over de multiculturele buurt. En deze gesprekken die vormden de basis voor het ontwerp. Het kunstwerk vertelt het verhaal van de vrucht, van de verbinding. Een verhaal over de mensen die vroeger, nu en in de toekomst deel uitmaken van Ude. Op de muurschildering komt een jong meisje met een Koreaanse achtergrond te staan. En de kunstenaar die koos hiervoor, omdat Korea, dat wist ik ook niet, Korea en Ude een bijzondere overeenkomst hebben. Namelijk, allebei kennen ze een traditie rond de kers. Het meisje draagt een mand met kersen en kersenbloesem. En dit staat symbool voor de vruchtbare grond van Ude. Het laat zien dat wat eerdere generaties hebben opgebouwd nog steeds belangrijk is. Het vormt de basis waarop de inwoners meer kunnen bouwen. Ook de Sint-Peterskerk en Pirkeverschiet die krijgen een plek in het kunstwerk. En op de achtergrond zijn Bedaf en een boer te zien. Timon verwacht nog ongeveer tot 2 september bezig te zijn met de muurschildering. En de muurschildering is een initiatief van Area. Ik vind het prachtig om te zien. Ik wil wel even waarschuwen. Kijk uit, het is net voor de rotonde. Zet niet de auto ineens stil. Want God weet er dan wat er gaat gebeuren. Goed, ik heb nog een paar jarigen te gaan. En de eerste is Christine. En als je het dan hebt over trouwe luisteraars. Christine en Tony, jullie zitten elke week ook trouw te luisteren. En als je een keer niet kunt, dan meld je je ook nog af. Ja, dat hoeft helemaal niet. Maar toch mooi dat kan. En Christine is jarig geweest afgelopen week. Dus Christine, van harte gefeliciteerd. En Tony vraagt deze plaat van jou aan. I won't let you down. Wat mooi.

Ja, deze was dan van Christine en Tony samen. En ja, de telefoontjes blijven ook maar teruggekomen. Ik heb wel eventjes een verzoekje. Als je belt, bel dan bij het begin van het liedje. Want als je op het eind van het liedje belt, is het altijd moeilijk om een fatsoenlijk gesprek teweeg te brengen. Goed, dat is even een tip. Ik heb nog een verjaardag te gaan. Ja, zelf niet. Ik mag er niet heen, denk ik. Of misschien zou ik wel mogen, als ze het wisten. Maar hey, nou Geert, vorige week hebben jullie op de rand van Brabant willen luisteren. Dat ging niet helemaal goed. Deze week ging het gelukkig helemaal goed. En volgende week zondag, dan zijn ze hier weer lekker live. En dan heb ik het over Tines en Willemien.

En ik denk dat we allemaal wel weer een beetje wakker zijn geworden. Tijd voor het volgende bericht. Want wie nog zin heeft in een zondag vol live muziek, straattheater, feest, kinderplezier en gezellig bijbuurt, dat kan vandaag nog, zondag 30 augustus in Boekel. Want dat is het centrum weer veranderd in één groot festivalterrein tijdens Boekel. En dat was gisteren ook al, maar vandaag dus nog. En op zondag is er vanaf het begin van de middag volop muziek en gezelligheid. Het Boekels orkestje Het Spult zorgt voor een ontspannen start van de dag. En zoek een mooi plekje op het plein en geniet van de muziek, het publiek en de sfeer. Vanaf 1:15 zorgen Frits en Danny voor klassiekers en in een akoestisch jasje. Ze brengen muziek van onder andere, de Beatles, Dire Straits, The Doors, Eagles, Elvis Presley en Guns N' Roses. Terug tot de essentie. Puur herkenbaar en met liefde voor het ruigere werk. Ja, en er is nog veel meer te doen, dat ga ik allemaal niet opnoemen. Wat ik wel ga doen is een plaatje inzetten. Oh ja, en straks heb ik een plaatje gedraaid van Elvis voor Nelly. Nelly, op de einde die overleden is. En het typische was, ik start het plaatje in en de zon die ging hier schijnen. Dus toch een berichtje van boven. We gaan naar Lionel Richie. Hallo. Hallo. Hallo, fans.

Ja, en ik keek heel eventjes terug, kreeg ik een telefoontje binnen. En dat was eigenlijk wel een beetje een schreeuw naar koorleden. Er zijn heel wat koren hier in de omgeving, maar ze worstelen allemaal met hetzelfde probleem. Dat er te weinig koorzangers zijn. En denk nou niet dat koorzang een heel stoffig iets is. Het heeft misschien wel een stoffig imago, maar dat is helemaal niet terecht. Er is niks mooier, ik kan het niet anders zeggen, als samen een heel mooi geluidje voor te brengen. En alle koren hier in de omgeving, inclusief Mannenkoor Muzenrijk, die noem ik nog eventjes speciaal, die zijn op zoek naar nieuwe koorleden. Als je ook maar een beetje goed van stem bent en je hebt interesse om te gaan zingen, ga dan gewoon eens naar zo'n koor toe. Van Muzenrijk weet ik dat ze elke donderdagmiddag om 2:00 repeteren in Muzenrijk in Uden. De andere koren, dat kun je op de site ook allemaal zien, hoe dat daar de repetities verlopen. Dus ik zou zeggen, denk er op zijn minst eens eventjes over na. Goed, we blijven eventjes in de muziek. We gaan naar Milligen aan de Rijn. Het is nu 30 augustus. Volgende week, dan zitten we alweer in september. Dan is het 6 september. En waarom vertel ik dat? Dan is er in het Zalmkerkje, en dat is in de Zalmstraat 8 in Milligen aan de Rijn, om 2:00 is er een gratis optreden van Mario van der Linden samen met Paco, Toon en Anna-Sophie. En de inval heten ze samen. En die spelen hoofdzakelijk Nederlandstalige liedjes van Mario. Maar die hebben ook een paar verrassende muzikale uitstapjes. Mario die speelt gitaar en zingt. En een krant schreef eens: Mario's song laten zich omschrijven als nostalgisch en maatschappij spiegelend. Hij speelt in verschillende groepen en maakt 2 LP's met Volk en CD's met Tafteren heeft hij dus ook ingespeeld. En ook nog met andere groepen. En met Tafteren speelde hij eens in het Zalmkerkje, evenals een keer een solo optreden onder Mario van der Linden. Nou, ga daar eens naartoe. Ik zeg het nog maar een keer, 6 september om 2:00. De toegang is gratis. Een vrije gift is natuurlijk altijd welkom. Ja, en dan kan ik er niet onderuit. Dan ga ik toch een nummer draaien van Mario van der Linden. Ik weet niet of je het op dat moment ook gaat spelen, maar ik vind het wel een mooi nummer. De tuin. Ja, de verdroogde tuin.

0: 脚跟。
1: Zullen we er nog eentje draaien van Dolly Parton? Eentje die je niet vaak hoort? Deze. Van haar nieuwe album. Rocky.

Ja, ik ga toch even afscheid van jullie nemen, want het zit er weer op 2 uurtjes. Het moet kunnen, mijn naam is Albert Kunneman. En volgende week dan ben ik er weer op 6 september hier tussen 11 en 1 te luisteren. En daarvoor op de rand van Brabant, lekker live met Tinus en Willemien. Nogmaals heel hartelijk dank voor de vele telefoontjes die ik gehad heb, de leuke berichtjes die ik gehad heb. En maak er nog een hele mooie dag van. Tot volgende week!

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Kom naar Van Schijndel Tegels en Sanitair in Uden. Kies uit de ruime collectie wand- en vloertegels, maar ook voor een ruime keuze aan sanitair. Kies ook voor de kwaliteit, service en snelle levertijd van Schijndel. Voor particulier, tegelzetter en aannemer. Van Schijndel Tegels en Sanitair. Vluchtoord 37A in Uden. Van Schijndeltegels.nl.
2: Safé, hout en bouw?
3: Nee hoor, Safe. Zeg maar, Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouwservice in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
0: Carwash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
4: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
4: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
4: Het nieuws van 1 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel onenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. En de begroting die moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat die het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond die heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. Een steekpartij gisteravond bij Amsterdam Centraal is gelivestreamd op sociale media. Er gaan beelden rond waarop een TikTokker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd al een NL-alert verstuurd. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer nog veel bewolking, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. En vanavond en vannacht weer meer buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
4: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor Van der A.
2: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
5: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
3: Kies voor Van der A.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is rustig onderweg. Wel staat er file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld is het oponthoud 10 minuten. Ook de andere kant op rijdt het langzaam op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Bij Hoevelaken ruim 5 minuten oponthoud. En door een controle aan de grens met Duitsland staat er file op de A1 van Hengelo naar Duitsland. Bij de grens is het oponthoud een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
8: Hoor jezelf.
7: MFM.

0: jezelf.
1: MFM.
2: Miami. South Beach, bringing the heat.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
2: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
3: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar, Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
4: Kom naar Van Schijndel Tegels en Sanitair in Uden. Kies uit de ruime collectie wand- en vloertegels, maar ook voor een ruime keuze aan sanitair. Kies ook voor de kwaliteit, service en snelle levertijd van Schijndel. Voor particulier, tegelzetter en aannemer. Van Schijndel Tegels en Sanitair. Vluchtoord 37A in Uden. Van Schijndeltegels.nl.
0: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
0: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een schip met meer dan 250 passagiers gekapseist. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Kort na vertrek is het passagiersschip omgeslagen. Turks-Cypriotische media melden dat boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen zijn ingezet om opvarenden te redden. Volgens de burgemeester van de havenstad Girne zijn ruim 150 mensen al gered. En op de wal staan ambulances paraat om mensen naar het ziekenhuis te brengen. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat hij het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De brandweer is nog de hele dag bezig met blussen bij een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. Die ligt opgeslagen in kelders onder het hoogspanningsstation. En dat leidt tot grote zwarte rookwolken. Dat duurt nog de hele dag, is de verwachting. En op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong die was op de meet slechts 600ste van een seconde, bijna een fotofinish. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK, toen was dat voor het eerst. De WK roeien die worden gehouden op de roeibaan in het Amsterdamse Bos. Het is vandaag de slotdag met nog meer kansen voor Nederland op eremetaal. Het weer, vooral in het westen, midden en het noorden nog flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend is het nog wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een kapotte auto vielen bij Hilversum Noord op de A1 richting Amsterdam. Vanaf Baarn ongeveer 10 minuten extra. De rechterrijstrook is dicht. En verder vielen op de A16 richting Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 3 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
9: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
8: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
5: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar rijdt het wat langzamer, zoals voor de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Ongeveer 1 kilometer en 10 minuten vertraging op dit moment. En verder valt het eigenlijk wel mee. Alleen nog maar file op de A1 naar Amsterdam tussen Baarn en Hilversum Noord. Daar is de weg weer vrij nadat er eerder een kapotte auto stond. Met er nog 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo bij je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
4: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
4: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
4: Het nieuws van 3 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een veerboot met bijna 270 passagiers gekapseist. Volgens Turkse media zijn daarbij zeker 6 doden gevallen en er zijn veel vermisten. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Het schip sloeg enkele kilometers uit de kust om, kort nadat het was vertrokken uit de havenstad Girne. Opvarenden worden met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen uit het water gehaald. De burgemeester van Girne zegt dat er ruim 170 mensen zijn gered. Op de wal staan ambulances om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Senator Paul Rozemuller vertrekt uit de politiek. De fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer stopt er volgend jaar mee als in mei een nieuwe Eerste Kamer aantreedt. Rozemuller is 70 jaar en wil het stokje overdragen. In 1989 kwam hij namens GroenLinks in de Tweede Kamer en na 5 jaar werd hij fractievoorzitter. Hij verliet al eens eerder de politiek om tv-programma's te gaan maken en later voorzitter te worden van de VO-raad. 7 jaar geleden werd hij fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong was op de meet slechts 600ste van een seconde. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Toen was dat voor het eerst. Caroline Florijn heeft brons gewonnen op het onderdeel skif, waarbij de sporter solo roeit. De Britse Lauren Henry won op dat onderdeel goud. In de Eredivisie heeft FC Utrecht in eigen huis een pak slaag gekregen van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Door de overwinning klimt PSV naar de 2e plek in de Eredivisie en FC Utrecht staat 15e. Het weer, vooral in het westen, midden en noorden, flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. Ook morgenochtend nog wisselvallig, later wat vaker zon en opnieuw 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file voor de Duitse grenscontrole op de A12. Vanuit Arnhem ongeveer 15 minuten. De file begint bij knooppunt Ouddijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter Van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
9: Kies voor Van der A.
8: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
10: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouwservice in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
11: Kom naar Van Schijndel Tegels en Sanitair in Uden. Kies uit de ruime collectie wand- en vloertegels, maar ook voor een ruime keuze aan sanitair. Kies ook voor de kwaliteit, service en snelle levertijd van Schijndel. Voor particulier, tegelzetter en aannemer. Van Schijndel Tegels en Sanitair. Vluchtoord 37A in Uden. Vanschijndeltegels.nl.
12: Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
13: Kies voor Van der A.
14: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
15: MFM.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A1 richting Apeldoorn voor Barneveld. 6 kilometer en 10 minuten. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A12. De weg is daar helemaal dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
2: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
3: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor van der A. MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. De hoge snelheidskatamaran was onderweg van de havenstad Girne naar een kustplaats in het zuiden van Turkije. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man uit Vinkel bij Os zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval gisteren. De man van 30 meldde zich vanmiddag bij de politie. Gisteravond werd in Os een fietser van 82 aangereden, waarna de automobilist doorreed. De fietser overleed in het ziekenhuis en de auto werd later op de avond uitgebrand teruggevonden in Geffen, enkele kilometers verderop. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is gestegen tot 804. De verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen, omdat er nog zo'n 3000 vermisten zijn. En de kans dat er overlevenden worden gevonden is steeds kleiner. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet was afgelopen week een grote stortvloed. De Nepalese autoriteiten waarschuwen voor nieuwe overstroming in het rampgebied. Veel mensen zitten nog vast in de bergen en reddingswerkers hebben nog lang niet iedereen kunnen bereiken. De Nederlandse hockeymannen hebben de WK-troostfinale tegen Argentinië met 2-1 verloren. Ze grijpen daarmee naast het brons. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand, maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van allen in. De finale is om 16:30 en gaat tussen Spanje en Duitsland. Het weer, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. Ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
7: Kom naar Van Schijndel Tegels en Sanitair in Uden. Kies uit de ruime collectie wand- en vloertegels, maar ook voor een ruime keuze aan sanitair. Kies ook voor de kwaliteit, service en snelle levertijd van Schijndel. Voor particulier, tegelzetter en aannemer. Van Schijndel Tegels en Sanitair. Vluchtoord 37A in Uden. Van Schijndeltegels.nl.
8: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
9: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
6: Carwash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
10: MFM.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
4: Kom naar Van Schijndel Tegels en Sanitair in Uden. Kies uit de ruime collectie wand- en vloertegels, maar ook voor een ruime keuze aan sanitair. Kies ook voor de kwaliteit, service en snelle levertijd van Schijndel. Voor particulier, tegelzetter en aannemer. Van Schijndel Tegels en Sanitair. Vluchtoord 37A in Uden. Van Schijndeltegels.nl.
5: Safé, hout en bouw?
6: Nee hoor! Safe. Zeg maar safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouwservice in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
3: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 5 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De IJslandse regering legt zich neer bij de referendumuitslag. Dat zei de premier op een persconferentie. Gisteren stemde bijna 53% van de IJslanders tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. De premier, die zelf voorstander is van toetreding, sprak van een soevereine keuze. Ook Brussel zegt de uitslag te respecteren en benadrukt dat IJsland een belangrijke partner blijft voor de EU. Zo maakt IJsland al deel uit van Schengen, waardoor er geen grenscontroles zijn tussen de EU en IJsland. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man van 30 uit Vinkel heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Hij zegt dat hij de bestuurder was van een auto die gisteren in Os een 82-jarige fietser aanreed. De fietser kwam daarbij om het leven. De auto werd gisteravond enkele kilometers verderop uitgebrand teruggevonden. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Het weer dan nog, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. En ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen dan wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
10: Kies voor van der A.
9: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
11: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
12: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
13: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aaudun.nl.
0: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: NFM.

is zondagmiddag en we gaan terug naar 1997. De Spice Girls roepen girl power, Titanic wordt een wereldwijde bioscoophit en internet begint voorzichtig door te dringen in de huiskamer. Op de radio hoorden we onder andere The Verve, Blur en Natalie Imbruglia. En dan was er natuurlijk de Tamagotchi, die voor velen een extra huisdier werd. 2 uur lang muziek en herinneringen uit 1997. Welkom bij de Wonderjaren.

0: De Elfstedentocht van 1997 staat bekend als een bijzondere zware editie. De temperatuur lag tussen de 6 en min 3 graden. En door windkracht 5-6 voelde het soms als min 18. Op sommige plekken was het ijs nog zwak. De brandweer van Sneek zaagde daarom stukken ijs uit de stadsgracht en legde die in de wakken. Een spectaculaire vorm van ijstransplantatie die succesvol bleek.
1: 11 uur NOS Radio Nieuws. Tussen Dokkum en Leeuwarden zijn honderden schaatsers van de Elfstedentocht al op weg naar de finish. Ze hebben nog een uur de tijd om de Bonkevaart te bereiken. Om middernacht sluit de controlepost. Wie daarna over de finish rijdt, krijgt het laatste stempeltje niet meer. Het aantal uitvallers viel overdag mee, maar vanavond moesten veel schaatsers afhaken. De organisatie rijdt met veegploegen over het ijs om deelnemers die niet meer verder kunnen op te vangen. Met infrarode camera's wordt gekeken of er achterblijvers zijn. Een van de deelnemers is vanavond tijdens de toertocht overleden. De 57-jarige man heeft waarschijnlijk een hartaanval gehad. Het is voor het eerst dat een deelnemer tijdens een Elfstedentocht is overleden. Tientallen mensen hebben zich in het ziekenhuis laten behandelen. De meeste hadden gebroken kaken, polsen en ribben of een arm uit de kom. De EHBO-posten langs de route hebben honderden rijders met snijwonden of lichte bevriezingsverschijnselen behandeld. Een van de meest voorkomende problemen was bevroren oogleden. Bij de finish in Leeuwarden en in Dokkum zijn nog wel veel toeschouwers, maar in de andere steden is het weer rustig. De Nederlandse spoorwegen vervoert ieder uur duizenden mensen naar het zuiden. De NS liet vanavond ieder kwartier een trein in de richting van Zwolle rijden. De winnaar van de 15e Elfstedentocht, Henk Angenent, wordt maandag gehuldigd in zijn woonplaats Alphen aan de Rijn. Na een korte rondrit wordt hij geëerd in het oude raadhuis van de stad. Bijna 11 uur geleden kwam Angenent aan op de Bonkevaart als eerste, gevolgd door Erik Hulsebos en Bert Verduin.
2: Daarna hebben de schaatsers nog een uur de tijd om de finish te bereiken. De kou speelt niet alleen de rijdersparten. Ook veel toeschouwers moeten zich bij een EHBO-post laten behandelen vanwege lichte bevriezingsverschijnselen. In de binnenstad van Leeuwarden is het minder druk dan gisteravond. Een deel van de toeschouwers gaat nog wel naar de stad, maar de meeste zijn al op weg naar huis. De Nederlandse spoorwegen vervoert ieder uur duizenden mensen naar het zuiden. De winnaar van de Elfstedentocht, Henk Angenent, wordt maandag in zijn woonplaats Alphen aan de Rijn geëerd. Na een korte rondrit wordt de schaatser in het voormalige raadhuis van de gemeente gehuldigd. Het weer. In het zuiden valt vannacht nog wat lichte sneeuw. Elders klaart het op en het vriest matig. De wind neemt langzaam af. Morgen verwacht het KNMI bijna overal zon en het blijft licht vriezen. De wind langs de hele kust, noordoost 6. Tot zover het nieuws. Verkeersinformatie.

0: 31 augustus 1997 werd een dag die de wereld niet snel zou vergeten. Lady Diana, prinses van Wales, kwam samen met Dodi Fayed en chauffeur Henri Paul om het leven bij een auto-ongeluk in Parijs. De auto crashte in de tunnel bij de Pont d'Alma, alleen Dodi Fayeds lijfwacht overleefde. Onderzoeken concludeerden later dat de chauffeur onder invloed was en met hoge snelheid de paparazzi probeerde te ontlopen.
1: Goedemorgen. De Britse prinses Diana is om het leven gekomen. Ze is vannacht in Parijs overleden aan de gevolgen van een zwaar auto-ongeval. Ook haar nieuwe vriend, Dodi Al-Fayed, en de chauffeur van de auto kwamen om het leven. Het ongeval gebeurde omstreeks middernacht in een verkeerstunnel langs de Seine. De auto waarin Diana en Dodi zaten botste in hoge snelheid door nog onbekende oorzaak tegen de pilaren in de tunnel. De twee werden achtervolgd door persfotografen.
2: Het ongeluk gebeurde om 1:05 vannacht. De auto van de prinses en haar vriend reed in de tunnel bij de Place de l'Alma, die vanaf de Eiffeltoren langs de Seine loopt. De auto reed met hoge snelheid en botste tegen de pilaren die de weghelften van elkaar scheiden. Hoogstwaarschijnlijk waren Dodi Al-Fayed en de chauffeur op slag dood. Prinses Diana leefde nog na het ongeval en zat waarschijnlijk nog minstens een uur bekneld in de wrakstukken. Toen ze was losgezaagd, werd ze overgebracht naar een Parijs ziekenhuis. Daar overleed ze later.
3: Cette nuit, la princesse de Galles a été victime à Paris d'un accident de la circulation à grande vitesse. Elle a été immédiatement prise en charge par le SAMU de Paris qui a effectué la réanimation initiale. À son arrivée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, elle présentait un choc hémorragique gravissime, d'origine thoracique, puis rapidement un arrêt cardiaque. Une thoracotomie d'urgence a mis en évidence une plaie importante de la veine pulmonaire gauche. Malgré la fermeture de cette plaie et un massage cardiaque externe puis interne de 2 heures, aucune efficacité circulatoire n'a pu être rétablie et le décès a été constaté à 4 heures du matin.

0: In de jaren 90 kon je tijdens stakingen van het openbaar vervoer iets bijzonders meemaken in Amsterdam. Fietsen door de IJ-tunnel. Ook in 1997 ging de tunnel tijdelijk open voor fietsers. De fietsers reden die dag gewoon tussen het autoverkeer door. Dat leverde niet alleen flinke hoeveelheden uitlaatgassen op, maar ook klachten. Een fietser omschreef het treffend. Je ging er volgens hem helemaal kapot.
1: Rond 19:30 lagen de meeste tramhaltes er verlaten bij. Een enkele uitzondering daar gelaten. Omdat ook de veerboten aan de kant bleven liggen, mochten fietsers vandaag door de IJ-tunnel. Aanvankelijk zou de rechterbuis voor hen beschikbaar zijn. Maar tot grote ontevredenheid moesten automobilisten en fietsers samen door de tunnel.
2: Lekker uitlaatgassen happen en je kan een kwartier op de politie staan te wachten aan de overkant. Ongelooflijk.
3: Niet te veel waardering voor die werkonderbreking van het GVB dus.
2: Slaat nergens op. Ik bedoel, iedereen moet naar zijn werk toe. En dan staan ze daar gewoon, normaal gooien ze die tunnel helemaal dicht. Maar nou, rijden bussen, auto's er doorheen. Nee, je gaat gewoon helemaal kapot in die tunnel.
1: Enkele ogenblikken later kwam een ouder echtpaar midden in de tunnel ten val. Het ongeluk zorgde voor lange files in Amsterdam-Noord. De twee zijn met botbreuken en zware kneuzingen opgenomen in het ziekenhuis.

0: 23 maart 1997 kwam het bij Beverwijk tot een afgesproken treffen tussen harde kernen van Feyenoord en Ajax. De confrontatie liep volledig uit de hand. Ajax-supporter Carlo Picorni werd tijdens het geweld doodgeslagen. De gebeurtenis werd bekend als de slag bij Beverwijk en geldt als een van de ernstige voetbalrellen uit de Nederlandse geschiedenis.
1: De veldslag bij Beverwijk vindt zijn oorsprong een maand eerder. Langs de A10 treffen de twee supportersgroepen van Ajax en Feyenoord elkaar. De clubs komen die dag niet tegen elkaar uit. De Feyenoord supporters zijn op weg naar Volendam en worden op de A10 opgewacht door de Ajax hooligans.
2: Ja, wat eruit ingeslagen van gewone burgers. Die hebben wel veel elementen, maar ik denk dat ondoenlijk is om op dit moment.
1: De politie weet ternauwernood een confrontatie te voorkomen. Er worden geen arrestaties verricht, omdat de politie bang is dat de zaak anders zal escaleren. Lijfelijk geweld blijft uit. Wel is er het nodige verbale geweld.
3: Nou, die Amsterdammers stonden ons op te wachten. En toen kwamen wij eraan. Maar ja, het zijn gewoon, ja, mietjes. Ze hebben ons weken van tevoren gebeld. Ze stonden klaar voor ons. We zijn met eens, we waren met minder dan hun. Kennen ze zwaar op de vlucht.
1: Het zijn deze uitlatingen die bij de Ajax-hooligans kwaad bloed zetten. De fans willen niet publiekelijk voor mietjes worden uitgemaakt. De harde kernen van beide groepen spreken nogmaals met elkaar af. Zondag 23 maart. Met mobiele telefoons worden de supportersgroepen naar elkaar toegepraat. De politie volgt op afstand. Op een weiland naast de Zwarte Markt in Beverwijk vindt een bloedige confrontatie plaats. Een camera van Rijkswaterstaat is een stille getuige. Bij de veldslag vallen tientallen gewonden. Carlo Picorni, een oud-gediende die al lange tijd niet meer tot de harde kern behoort, overleeft de veldslag niet. De confrontatie duurt maar een paar minuten. De politie komt te laat en kan alleen nog wat wapens in beslag nemen. Er worden geen arrestaties verricht. Samba.

Het eerste uur van de wonderjaren 1997 zit erop. Straks eerst het nieuws en maar daarna zijn we weer terug met nog een uur muziek, herinneringen en verhalen uit een jaar waarin de Spice Girls de wereld veroverden en internet steeds gewoner werd. Blijf lekker luisteren naar MFM Brabant van 1997, heeft nog genoeg moois voor ons in petto.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De drie personen die gisteren omkwamen bij een zwaar verkeersongeluk op de dijk Lelystad Enkhuizen zijn drie jonge mannen. Het gaat om een man van 19 uit Delft en twee jongens van 17 uit Oosterwijk en Groesbeek. Of ze alle drie in dezelfde auto zaten is nog niet bekendgemaakt. Twee auto's klapten gisteravond even voor 11 uur op elkaar. Een derde auto kwam er met lichte schade vanaf. Een van de auto's is bij het ongeluk over de kop geslagen. In totaal zaten er 8 mensen in de drie auto's. De overige 5 liepen ook verwondingen op. Na het kapseizen van een veerboot bij Noord-Cyprus wordt nog gezocht naar 23 mensen. Ruim 240 mensen zijn al uit het water gehaald. Het schip was enkele kilometers uit de kust omgeslagen en opvarenden kwamen in het water terecht. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder botste bij Nijewier op een lijnbus. De bus kwam daarbij in een sloot terecht. Ook de buschauffeur raakte gewond. Of er nog meer slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De hulpverlening is er nog in volle gang, zegt de politie. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. En eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. En uiteindelijk werd het 1-6. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: just getting started.
1: Dan zijn we weer het tweede uur van de wonderjaren 1997 op MFM Brabant. We blijven nog even in het jaar van Flippo's, Tamagotchi's, cd's en de eerste internetverbindingen thuis. Ook muzikaal valt er nog genoeg te ontdekken en te herinneren. Dus zet het volume gerust wat hoger en reis opnieuw met ons naar 1997.

0: In 1997 kwam er in België een enorme klap voor de werkgelegenheid. Renault besloot de assemblagefabriek in Vilvoorde te sluiten. Daardoor verloren ongeveer 3100 mensen hun baan. De sluiting leidde tot grote protesten en zorgde voor veel discussie over de toekomst van de Europese auto-industrie. Voor de werknemers en hun gezinnen betekende het vooral grote onzekerheid over hun toekomst.
1: Een arrogante en verbijsterende beslissing zonder precedent. Renault Vilvoorde gaat op 31 juli dicht. Meer dan 3000 man worden afgedankt.
2: Ja, hier de sfeer is een beetje gelaten, tegelijkertijd ook woest. De mensen weten eigenlijk niet goed wat hen overkomen is.
3: Meneer de minister, we komen bij u. De harde wetten van het kapitalisme slaan toe, niet alleen in Wallonië, maar ook in...

0: In Leeuwarden kwam in 1997 de 30-jarige Meinder Tjoelkert om het leven. Hij werd door vier jongens geschopt nadat hij hen had aangesproken op hun gedrag. De zaak zorgde voor veel maatschappelijke verontwaardiging. Uiteindelijk konden de rechters niet vaststellen wie de dodelijke schop had gegeven, waardoor de daders voor de dood niet werden veroordeeld. De zaak werd een symbool voor zinloos geweld.
1: We zijn bij elkaar gekomen om stil te staan. De dood van Manuel Ramon Vetter. 32 jaar van leeftijd gestorven in Leeuwarden. Dus onder de bevolking van Leeuwarden en daarbuiten een groeiende golf van verontwaardiging ontstaan over zijn gewelddadige dood. Hoe kunnen we accepteren dat iemand in de bloei van zijn leven beroofd wordt van zijn toekomst? Wat moeten we antwoorden? Om het land op te lopen of erger. Hier past geen makkelijke manier om de stad te verdienen. En ons laten intimideren door de mensen van de grote mond en het asociale gedrag en de gewelddadige inslag. Er wordt deze dagen veel gesproken over veiligheid en onveiligheid in Leeuwarden is die de samenleving normeert, maar dat we dat vooral zelf moeten doen. Wij, de bewoners en gebruikers van deze stad, zijn degene van elkaar maar nodig te stellen en handhaven. Al bijvoorbeeld door storm worden gerukt.
2: Willekeurig slachtoffer van een waanzinnige daad van geweld. En onmachtig en verslagen is iedereen die Manuel kende en die van hem hield. En vanavond zijn wij bij elkaar gekozen om te brengen in een stille tocht voor de stad waar dit heeft. Een stille tocht dat nagedachten is aan Manuel Ramon Vetter. Maar ook een stille tocht als eerbetoon aan alle slachtoffers van willekeurig.

0: Op kerstavond 1997 was er een extra uitzending van het NOS-journaal. Een Boeing 757 van Transavia raakte tijdens de landing op Schiphol van de baan en kwam in het gras terecht. Aan boord waren op dat moment 240 passagiers. Het incident zorgde voor grote onrust en trok die avond veel aandacht in het nieuws. Een gebeurtenis die voor veel mensen de kerstavond van 1997 een andere lading gaf.
1: Goedenavond, dames en heren. Groot alarm vanavond op Schiphol. Rond 11:45 is een Boeing 757 van Transavia met 240 inzittenden bij de landing van de baan geraakt. De passagiers hebben allen het toestel kunnen verlaten. Er is slechts sprake van enkele lichtgewonden. Het toestel was afkomstig van Las Palmas op de Canarische eilanden. Er ontstond brand die snel kon worden geblust. Onmiddellijk na het ongeluk is het rampenplan in werking gesteld. Behalve de brandweer van Schiphol zijn ook brandweerkorpsen uit de omgeving uitgerukt. Tijdens het landen waaide het hard, windkracht 8 tot 9. Het toestel, afkomstig van de Canarische eilanden, kwam met zijn neus naast de baan terecht. Er brak brand uit in het hoofdlandingsgestel, een brand die snel kon worden geblust.

overgebracht naar het hoofdgebouw. De Zwanenburgbaan is helemaal afgezet na het ongeluk. Wat de gevolgen zijn voor de vluchten van morgenochtend is nog onduidelijk. Er landen trouwens rond deze tijd nog 3 vluchten uit Las Palmas op de Canarische eilanden. Schiphol, nog de marechaussee, heeft iets meegedeeld over de toedracht van het ongeluk.

0: In 1997 zorgde de Duitse spellingshervorming voor flinke verwarring. Een rechtbank in de Duitse deelstaat Hessen bepaalde dat de omstreden hervorming voorlopig niet mocht worden doorgevoerd. Uitgevers, kranten, leraren en liefhebbers van de Duitse taal wisten daardoor niet waar ze aan toe waren. De hervorming zou het jaar erop van kracht worden, maar de juridische uitspraak zorgde voor grote onzekerheid.
1: Duitsland. Toen de grote vakantie op zijn eind liep, ontstond er een heftige strijd over de nieuwe Duitse spelling. Merkwaardig eigenlijk, want daar wordt al 30 jaar over gepraat, zonder dat de leerlingen er ook maar iets van gemerkt hebben. Bovendien gaat die nieuwe spelling pas volgend jaar officieel in. Maar nu al wordt de proef begonnen met de nieuwe regels.
2: Völlig überflüssig, braucht ja keiner eine Rechtschreibreform.
3: Ich find's doof, weil die Grammatik ja eh schon so schwer ist.
4: Und das ist aber irgendwie alles so blöd, weil jetzt habe ich gerade so gelernt und meine alte Lehrerin hat gesagt, dass wir schwach sind und dann ist es jetzt doch so und das ist einfach doof.
1: Het zijn vooral de ouders die actie voeren tegen de nieuwe spelling. Er gaat geen week voorbij of er wordt wel een klacht ingediend bij een rechtbank. De stand is nu 7 rechtbanken voor en 6 tegen de nieuwe spelling, die de moeilijke Duitse taal eigenlijk zou moeten vereenvoudigen.
5: Es kann gar keine wirkliche Vereinfachung sein, wenn die Reform vom Umfang her so gering ist. Allerdings ist sie an einigen Stellen einschneidend. Deswegen sage ich, diese Reform ist so überflüssig wie eine Warze, klein, aber schmerzhaft.
1: Het wachten is nu op een uitspraak van het hoogste gerechtshof. Maar intussen organiseren zich ook voorstanders, vooral progressieve leraren.
6: Mich ärgert, dass eine ganz bestimmte Klientel von Menschen sich hinstellt und sagt, wir sind die Eltern, wir sind dagegen. Und wenn Sie genau gucken, was es für Leute sind, dann sind es die, die ganz oben in der Rangskala dieser Gesellschaft sind und es schon immer geschafft haben, irgendwie auch nur im Ansatz demokratische Reformen im Schulwesen zu verhindern. Ja? Es ist für mich eine sehr, sehr späte Rache eigentlich an den Ansätzen von Bildungsreformen der 70er Jahre.
1: Er zijn al bijna 10 miljoen woordenboeken in de nieuwe spelling verkocht. En gaat het allemaal niet door, dan betekent dat een strop van zeker 200 miljoen gulden voor de uitgevers. Maar niemand weet op dit moment waar die precies aan toe is.
7: Ik vind het zeer schwierig. We hebben ook alle schoolbücher jetzt umgestellt. Dat heißt, die kinderen lezen en schrijven jetzt, of zien ook alles in ihren Büchern eben nach der neuen Rechtschreibung. En ik wünsche mir niet dat het alles weer rückgängig gemacht wird, voor die kinderen.
8: Uit dezelfde

Dit waren de wonderjaren 1997 op MFM Brabant. We hebben 2 uur lang teruggekeken en geluisterd naar een jaar vol bijzondere muziek en herinneringen. Bedankt voor het luisteren. Straks is er het nieuws. En daarna zijn we weer terug met MFM Brabant. Maar voor de wonderjaren moet je wachten tot volgende week. Dag!

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Het drietal dat gisteren omkwam bij een zwaar ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn een man van 19 en twee jongens van 17. Ze komen uit Delft, Oosterwijk en Groesbeek. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken. In totaal zaten er 8 personen in de auto's. Vanuit de hele wereld is er kritiek op een vliegstunt in Zuid-Afrika. 2 vliegtuigen vlogen voorafgaand aan een wedstrijd rakelings over een vol rugbystadion in Kaapstad. Uit een analyse bleek dat de vliegtuigen zo'n 15 meter boven het stadion passeren. De Britse tv-presentator en piloot Scott Bateman vindt het schandalig. Volgens de organisator was er voor de actie toestemming van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit. En ook zou alles volgens de regels zijn gegaan. Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De ploeg won in de finale met 1-0 van Spanje. Nederland werd 4e op het WK. Vanmiddag werd met 2-1 verloren van Argentinië. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand. Maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners. Maar die gingen er geen van allen in. In de Eredivisie heeft Ajax met 4-0 gewonnen van Telstar. Feyenoord speelde gelijk tegen ADO Den Haag. Daar werd het 2-2. En Willem II Heerenveen eindigde ook in 2-2. Eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pakslag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten de wedstrijd om te buigen. Het werd 1-6. Vanavond spelen Cambuur en Twente nog tegen elkaar. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Het is zondagavond 7 uur. En dat betekent tijd voor een uur lang jazz op MFM in het programma Jazz on Sunday. Vanuit de studio's aan de Anglerweg is uw gastheer vanavond Henk van den Berg.
1: Goedenavond luisteraars, welkom. In onze Osse studio zorgt Frank van der Vloed weer met alle knoppen en schuifjes ervoor dat de muziek bij jou binnenkomt. Een poosje terug had ik voor de 5e keer het thema trompet. Toen ik met die playlist bezig was, had ik eigenlijk genoeg voor 2 uitzendingen. Dus dit wordt nummer 6 met dit koperinstrument. We beginnen met trompetist Thad Jones van zijn album The Magnificent Thad Jones. In zijn quintet spelen Billy Mitchell op de noorsax, Barry Harris op piano, Percy Heath op bas en Max Roach op drums. Luister naar Billy Doo.

In 1990 werden er live-opnames gemaakt bij de Village Gate in New York van trompetist Clark Terry met een quintet, bestaande uit Jimmy Heath op tenorsax, Don Friedman op piano, Marcus McLaurin op bas en Kenny Washington op drums. Van de second set hoor je Michelle.

Trompetist Bobby Shue maakte in 2002 het album I Can't Say No. Samen met Kjell Eumen op piano, Hans Bakkerberot op bas en Joachim Ekberg op drums. Bobby Shue speelt fraai bugle in het ingetogen Love Dance.

De Belgische trompetist Bert Joris zag ik voor het eerst tijdens Jazz in Duketown in de Toonzaal. Ik was meteen onder de indruk van zijn spel. Op zijn album Magoon speelt hij samen met Dado Moroni op piano, Philippe Aerts op bas en Dre Palamarts op drums. Luister naar The Mighty Bobcat.

0: Wij verwachten uw e-mail graag op mfm.jazz@gmail.com. U hoort van ons.
1: Trompetist Erik Vloeimans behoeft eigenlijk geen nadere introductie. Hij heeft inmiddels heel wat albums op zijn naam staan. En op het album Gate Crashing uit 2007 speelt Jeroen van Vliet op Fender Rhodes, Golly Gudmundsen op bas en Jasper van Hulten op drums. We draaien het live gespeelde Into the Sun.

Trompetist Wynton Marsalis maakte in 2009 met He and She een bijzonder album. Muziek wordt afgewisseld met gedichtjes. In de band zitten naast Wynton Marsalis Walter Blending op saxen, Dan Nimmer piano, Carlos Henriquez op bas en Ailey Jackson op drums. Je hoort Sassy.

Toen trompetist en bugelspeler Ak van Rooyen 90 werd, maakte hij een album met zijn leeftijd als titel. Een echt fraaie cd met Paul Heller op tenorsax, Peter Thiehuis op gitaar, Hubert Nuss op piano, Ingmar Heller op bas en Hans Dekker op drums. Ze spelen een compositie van Kenny Wheeler, Counter No. 1.

0: Deze avond bij Jazz on Sunday staat in het teken van de trompet. En we hebben nog tijd voor één stuk van Teus Nobel. Voordat ik dat aankondig, bedanken technicus Frank van der Vloed en je presentator Henk van den Berg voor het luisteren. We hopen dat je ons programma leuk vindt. Volgende week zondag, dezelfde tijd, is er weer een uur Jazz on Sunday op MFM Brabant.
1: Uitzending Jazz on Sunday gemist? Ga naar dtvnieuws.nl/radio/gemist.
0: Bossenaar Teus Nobel maakte in 2024 het album After Hours, een hommage aan Chet Baker. Zelfs de foto op de cd-hoes is een bekende pose van deze trompetist. Je hoort naast trompetist Teus Nobel jazzgitarist Tim Langendijk en contrabassist Thomas Pol. Tot aan het nieuws van 8 uur kun je luisteren naar Look for the Silver Lining. Frank en ik wensen je nog een fijne avond.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of daar nog passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daar geen duidelijkheid over geven. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. In Utrecht hebben 300 mensen meegelopen in een protest tegen femicide. De femicidemars werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd, kort na de moord op Lisa uit Apkoude. Toen deden er 6000 mensen mee aan het protest. Bij femicide, de moord op een meisje of vrouw, is de mannelijke dader vaak een ex of partner van het slachtoffer. En vaak gaat er een patroon van mishandeling of ander geweld aan vooraf. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over ruim een week, op woensdag 9 september. Het afscheid is in de Dom van Oslo. Vanaf komende dinsdag kan het publiek afscheid nemen van de koning. De Nooren kunnen dan langs de kist lopen in de paleiskapel. Koning Harald overleed vrijdag. Hij was 89. Zijn opvolger Hakon sprak gisteren de Nooren voor het eerst toe als nieuwe koning. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 van hen overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Het UMC Groningen tikte massadonor Simon 5 jaar geleden al op de vingers. Dat meldt het Academische Ziekenhuis aan de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor minstens 121 kinderen heeft. Maar dit weekend schreef de Groninger zelf aan de moeders dat het er bijna 200 zijn. In 2021 werd hij door het UMCG geweigerd omdat hij vaker zaaddonor was geweest dan was toegestaan. Toch ging de man elders gewoon door met doneren. De families van de 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is opgelopen tot ruim 800. De leefbaarheid in de 4 grote steden komt steeds meer onder druk te staan door het groeiend aantal daklozen en door drugsgebruik. Daarvoor waarschuwt de Amsterdamse burgemeester Halsema in het tv-programma Buitenhof, maar ook in het Parool. In Amsterdam gaat het om ruim 3600 mensen die overlast veroorzaken. Bijna de helft van hen komt uit Oost-Europa. In veel gevallen zijn ze op straat beland nadat ze hun baan verloren. Baan en woonruimte zijn vaak aan elkaar gekoppeld. Halsema wil dat het kabinet maatregelen neemt. Het weer op de meeste plekken droog, maar in de loop van de avond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Oost-Brabant.
1: Hoor jezelf.
0: MFM Brabant.
2: Show.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De brand in het hoogspanningsstation in Meede in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meede is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie namens de familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Vanmiddag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft verwekt. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, maar er komen opnieuw buien het land in. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen is het wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Live MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt vergeldingsacties aan. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. In de Eredivisie zijn 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Telstar. En vanmiddag morste Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Het werd 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd het 6-1. Het weer. Op de meeste plekken is het nog droog. Maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wordt het een wisselvallige dag. En dan wordt het uiteindelijk een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Ze zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de coalitie de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen. Maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. De verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen, omdat er nog altijd zo'n 3000 mensen worden vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten komende dag verder over de begroting van volgend jaar. De gesprekken gingen tot het begin van de nacht door, maar het lukte de partijen niet om het eens te worden. Om 9 uur wordt er verder onderhandeld. De partijen van het minderheidskabinet zijn het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het leger in Jordanië zegt 8 raketten te hebben onderschept. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Het weer, vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.